0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in het begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, mij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In een nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree-Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland.
2: Het weer ten slotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland.
2: Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree-Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Op de A28 bij Wezep is een touringcar door nog onbekende oorzaak over de kop geslagen en op de strook voor tegengesteld verkeer terechtgekomen. Volgens de eerste meldingen zijn er 20 gewonden. Ook een bestelbus raakte betrokken en is volledig doormidden. Vanwege de ernst van het ongeval zijn veel hulpdiensten en 3 traumahelikopters ingezet. De A28 is de hoogte van het incident volledig afgesloten. Bij gebruikers wordt geadviseerd het gebied te mijden vanwege grote verkeershinder. Uit groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endelduimkanker zo effectief behandelen dat bij bijna 80% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. Naar aanleiding van de resultaten zijn de Nederlandse behandelrichtlijnen aangepast. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 3500 mensen deze diagnose. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. Een deel van het vuurwerk werd op een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte vlakbij de Feyenoord-keeper. De scheidsrechter legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar het duel werd uiteindelijk wel uitgespeeld. Volgens Cambuur waren alle aanwezige fans vooraf gefouilleerd. En de 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het ziekenhuis in Oslo vanwege hemolytische anemie. Dit is een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Gisteren meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en dat hij antibiotica krijgt. Intussen is de situatie weer stabiel. Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Waar je uit je verschoning waait hier op Spartacus.
0: Maar het was en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 4:15. De bus reed door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Uit een groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endelduimkanker zo effectief behandelen dat bij 79% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. Naar aanleiding van de resultaten zijn de Nederlandse behandelrichtlijnen aangepast. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 3500 mensen deze diagnose. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. Een deel van het vuurwerk werd op een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte vlakbij de Feyenoord-keeper. De scheidsrechter legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar het duel werd uiteindelijk wel uitgespeeld. Volgens Cambuur waren alle aanwezige fans vooraf gefouilleerd. En Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarin boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onduidelijk of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat een coalitiepartner heeft aangegeven de wet niet te zullen steunen. Het weer ten slotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarbij boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onzeker of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat coalitiepartner Nieuw-Zeeland First al heeft aangegeven de wet niet te steunen. En ondanks diverse maatregelen rookt of veept 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haaks staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Op Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Het ziekenhuis Isala in Zwolle is paraat om gewonden op te vangen. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen zijn ook een paar zwaar gewonden. Door het ouder worden van de babyboom-generatie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. Tot en met 2033 stroomt er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen door naar de volgende generatie. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brugge heeft dit grote gevolgen voor de woningmarkt, aangezien het geld hoofdzakelijk vastzit in de overwaarde van de huizen van 55-plussers. En ondanks diverse maatregelen rookt of veept 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haak staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Avrotros stuurt ook in 2027 geen artiest naar het Eurovisie Songfestival en geeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse inzending terug aan NPO. Als reden noemt de omroep de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten die volgens hen te veel doorwerken in het evenement. Door deze beslissing is het nog wel mogelijk dat op een andere manier alsnog wordt gekozen voor deelname. Steeds meer Nederlanders kopen bier in België of Duitsland vanwege de hoge accijnzen in ons land. Uit onderzoek blijkt dat bierverkoop in de grensregio sinds de accijnsverhoging 2 jaar geleden met 4 procentpunt sterker daalde dan op andere plaatsen. Branchevoorman Fred Teven waarschuwt voor een nieuwe accijnsverhoging volgend jaar. De voormalig staatssecretaris lobbyt daar actief tegen. Door het ouder worden van de babyboomgeneratie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. Tot en met 2033 stroomt naar schatting 300 miljard euro aan vermogen door naar de volgende generatie. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brug heeft dit grote gevolgen voor de woningmarkt, aangezien het geld hoofdzakelijk vastzit in de overwaarde van de huizen van 55-plussers. En in de regio Zuid is de zomervakantie voorbij en gaan de scholen vanaf vandaag weer open. Scholieren in de regio Midden hebben nog 1 week vakantie voordat hun lessen weer beginnen. Dan nog het weer. Vandaag veel zon met in het noorden stapelwolken en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen volgen in het zuiden sluierwolken en wat buien. En op woensdag meerdere buien die over het land trekken. De temperatuur stijgt de komende dagen naar regionaal zomerse waarde van 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op autorondel bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker mee, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. De NPO respecteert het besluit van Avro Tros om niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival, maar vindt het wel jammer. De publieke omroep erkent dat geopolitieke spanningen een splijtende werking hebben. Het is onduidelijk of het Songfestival wordt uitgezonden en of een andere omroep de Nederlandse inzending zal verzorgen. De NPO gaat zich bezinnen op de komende editie. En de aan president Toykayev geallieerde partij Adilet behaalde ongeveer 71% van de stemmen bij de verkiezingen in Kazachstan. De partij, opgericht in mei, vervingen de vroegere regeringspartij Amanat. De vier andere partijen die de kiesdrempel haalden gelden eveneens als pro-Tokayev. De opkomst bedroeg zo'n 74%. Door een grondwetswijziging stapte Kazachstan over naar een eenkamerstelsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree-Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignaz T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.
1: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond vanaf 9 uur. Omroep Archipel.
1: Let's go, girls.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignaz T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoring en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden, vonden meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaarten en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen. Dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen klein op de achterkant vermeld. Bij een brand in een patiëntenkamer van een ziekenhuis in Maagdenburg zijn 3 mensen gewond geraakt. Een patiënt raakte zwaar gewond door het inademen van rook en ligt op de intensive care. De brand brak vanochtend 8 uur uit op de afdeling maag- en darmziekten. 70 patiënten werden in veiligheid gebracht en de afdeling is voorlopig niet bruikbaar. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree-Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel leden omroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoring en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden voor onder meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaarten en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen. Dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen klein op de achterkant vermeld. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Sport en Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Een van de overlevenden werd na 48 uur gevonden. In Bergadane protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap, waarschuwt voor de lagere Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%, na een dieptepunt van 4,5% begin april, het laagste niveau in 10 jaar. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel leden omroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. En dan het weer. Vanavond blijft het helder en neemt de wind boven land snel af. Rond zonsondergang ligt de temperatuur rond de 15 graden in het noorden en tussen 17 en 19 graden in het zuiden. Na zonsondergang koelt het snel af. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter, hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Graeme Dott, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006... is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996... en ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgt de strafmaat. Op de Oekraïense onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van 27 miljard euro worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van 90 miljard euro te versnellen. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Eén overlevende werd na 48 uur gevonden. In Berkerdan protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor de lage Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%. Dit na een dieptepunt van 4,5% begin april, en dat is het laagste niveau in 10 jaar. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop-uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Stromen van Zegen. Hier bij de streekomroep van Goeree-Hoofdlakkee, Omroep Archipel. We zijn vanavond bij u tot 9 uur. We beginnen met een uurtje muziek. En dan straks om 7 uur kunt u luisteren naar het verzoekprogramma van Stromen van Zegen. Voor die uitzending kunt u weer bellen naar 0187 68 26 30 vanaf ongeveer 7:15. Mijn naam is André den Boer en ik wens u een mooie avond bij het luisteren naar onze programma's.

Fijn dat u nog steeds luistert naar Stromen van Zegen op deze maandagavond bij Omroep Archipel. Tot 7 uur hoort u de keus van een van de medewerkers. En daarna kunt u luisteren naar het verzoekprogramma van Stromen van Zegen. En dat duurt tot 9 uur.

Het eerste uur van deze avond zit er alweer bijna op. U kunt na het nieuws luisteren naar ons verzoekprogramma. Ik wens u veel luistergenoegen bij dat programma. En u kunt nu bellen naar 0187 68 26 30 voor een verzoek. Vraag een lied aan voor uzelf. Of maak iemand blij met een mooi lied. Ik wens u over de komende twee uur veel luistergenoegen bij Stromen van Zegen. Het is nu tijd voor het nieuws. En daarna zijn we weer terug. Graag tot straks.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg. Volgens een anonieme bron betreft het een verpleegkundige met direct contact met het slachtoffer. De bewoner werd afgelopen vrijdag gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Smit Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent 550.000 euro... voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De 155.000 euro aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie. Men hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. Graeme Dott, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006... is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996... en ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgt de strafmaat. Op de Oekraïense onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van 27 miljard euro worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van 90 miljard euro te versnellen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog, met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar het christelijke verzoekprogramma Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars. Ik ben Inge Grimwis en we vinden het heel fijn dat u weer luistert naar Stromen van Zegen. Het einde van de vakantietijd voor de kinderen is in zicht. Nog 1 week en dan gaan de scholen weer beginnen. Ook zie je dat het weer al eerder donker wordt in de avond. Voor vanavond hebben we weer een mooi programma samen kunnen stellen. We hopen dat u ervan geniet en dat er voor iedereen een mooi lied bij zit. Iedere week kunt u een verzoekje aanvragen op de site van omroeparchipel.nl en naar de maandag op Stromen van Zegen gaan. Het is nu ook mogelijk nog een verzoekje aan te vragen. U belt hiervoor naar Stromen van Zegen van Omroep Archipel. 0187 68 26 30. U krijgt dan Greet Grimwis aan de lijn. Die zal dit voor u verzorgen. Zijn er al meer verzoekjes, dan wordt uw verzoek bij een van de andere liederen gevoegd. De techniek wordt gedaan door Kees Grimwis. U hoort het, een heel Grimwis-team. We hopen dat het allemaal goed gaat. We beginnen met het eerste lied, en het is altijd een kinderlied voor alle jonge luisteraars en speciaal voor Ruben Klepper. Het wordt door ons aangeboden, maar ook voor Ruben van oma Tanis en de Vlietberg. Ruben hoopt morgen jarig te zijn. Een hartelijke felicitatie en een mooie dag morgen van oma Tanis. Het kinderlied is: Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht, gevolgd door God die alles maakte. Gezongen door kinderkoor Klein maar Dapper.

Het volgende lied is bestemd voor Cotanus, Orgers in Oudorp en Niek Troost uit de Oostdijk. Het is aangevraagd door de oudere bezoekers van de Levensbronkerk. Cotanus was op 20 augustus jarig en Niek Troost mag vandaag zijn verjaardag gedenken. Een hartelijke felicitatie en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst met allen die je dierbaar zijn. Het nummer is Stad van Behoud, van Mijn Behoud, gezongen door een mannenkoor Eiland Urk.

Het volgende lied is een psalm. Psalm 107, vers 1, 8 en 22. Het is bestemd voor Teunie en Dirk Picaert. Ook is het bestemd voor Toos Rijmbrand en voor Maartje Pijl. Voor Maartje Pijl is het nog een late felicitatie. Het is aangevraagd door mij en een hartelijke groet. Verzoek is Psalm 107, vers 1, 8 en 22... gezongen door gemeentezang vanuit de Oude Kerk in Ede.

Het volgende lied, Ik zag mijn moeder knielen, is bestemd voor opa Kees Aleman. Het is aangevraagd door Niels, Ilse, Harm en Daan. Ter bemoediging dit lied, Ik zag mijn moeder knielen, gezongen door mannengroep Sion.

Het volgende lied, Geef niet op, is bestemd voor Ritanus. En het is aangevraagd door Klazina Tanus. Ze wil je van harte feliciteren met je verjaardag en je een fijne dag toewensen. Geef niet op, gezongen door Lucas Kramer.

Het volgende lied, De Storm, is bestemd voor Nick Troost. En het is aangevraagd door Gert en Lina. Nick, je bent vandaag jarig. We wensen je een hele fijne dag toe. De Storm, gezongen door het Dirkslands Mannenkoor.

Het volgende verzoekje, Jezus leeft in eeuwigheid, is bestemd voor Jopje Hoek. We hopen dat het iedere dag een beetje beter gaat met je. En een hartelijke groet van het 55PLUS-team van de Doopsgezinde Gemeente. Jezus leeft in eeuwigheid, gezongen door de gereformeerde kerkkoor te Urk.

Het volgende verzoekje, samen in de naam van Jezus, is bestemd voor de familie van Oostenbrugge en de familie Akershoek. Het is aangevraagd door het 55PLUS-team van de doopsgezinde gemeente. En ze brengen u een bemoedigende groet uit de doopsgezinde gemeente. Samen in de naam van Jezus, gezongen door Mannenzang uit Beierland.

Het volgende lied, Heer wees mijn gids, is bestemd voor onze nicht Co Tanis uit de Stoven. Dat schrijft Jo en Krijn Tanis. Zij mocht op 20 augustus haar verjaardag gedenken. We wensen haar nog vele gezonde jaren toe, samen met allen die haar lief zijn. Heer wees mijn gids, gezongen door het Urker Mannen Ensemble.

Het volgende lied, Lichtstad met uw paarden en poorten, is aangevraagd voor Dirk en de Aad van Splunter. Met een lieve groet van Klazina Tanis. Lichtstad met uw paarden en poorten, gezongen door Mannenzang Moordrecht vanuit de Nederlands Hervormde Kerk in Moordrecht.

Het volgende verzoekje is Psalm 16, vers 1 en 3. Het is bestemd voor opa Aleman uit de Vlietberg. Het is aangevraagd door Maurits, Miranda, Nathan, Joas en Naomi. Zomaar weer een wekelijkse groet, laten ze weten. Verzoeknummer Psalm 16, vers 1 en 3, gezongen door een samenzang uit Dordrecht vanuit de Grote Kerk in Dordrecht.

Het volgende lied, wat de toekomst brengen mogen, is bestemd voor Ritanus. En het is aangevraagd door Joke Klepper. Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. En een goed levensjaar, een goed levensavond toegewenst. Wat de toekomst brengen mogen, gezongen door mannengroep Odeo uit Doornspijk.

Mijn levenslied is het volgende verzoekje. En het is bestemd voor Jopje Hoek. Het is aangevraagd door Lien en Wim Visbeen. En ter bemoediging wordt erbij gezegd... Mijn levenslied van Mannenkoor de Gouden Stem... onder leiding van Martin Mans...

Het eerste uur is weer al om. We gaan er even uit voor nieuws en reclame en komen dan weer terug en hopen daarna nog een uur verzoekjes te kunnen laten horen. Tot straks.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De brandweerpost in Cadzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van de vrijwillige brandweerlieden tegen de veiligheidsregio Zeeland afwees. De post sloot op 1 augustus door een vrijwilligerstekort. De post had slechts 1 bevelvoerder en 1 chauffeur, terwijl elke functie 4 vrijwilligers vereist. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Washington wil Iran volledig isoleren en dreigt ook handelspartners te straffen, waaronder China. Iran beschikt als tegenwapen over de Straat van Hormuz, waardoor een belangrijk deel van de mondiale olie- en gasexport loopt. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg. Volgens een anonieme bron betreft het een verpleegkundige met direct contact met het slachtoffer. De bewoner werd afgelopen vrijdag gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Smit Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent €550.000 voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De €155.000 aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie. Men hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar het christelijke verzoekprogramma Stromen van Zegen.
1: Liever zwijg ik, staat erboven. Wie de boeken leest, weet iets over mijn leven. Of eigenlijk alleen iets over mijn leven met hem. Dat ik af en toe genoemd word, is een wonder in mijn tijd. Ik ben een vrouw. Ik doe er verder weinig toe. Maar hij dacht daar wat anders over. God zij dank. Het helpt dat ik rijk ben. Met een paar vrouwen konden we hem en zijn volgelingen onderhouden. Maar het leek hem niet om ons geld te gaan. Hij luisterde oprecht. Hij zag ons. Hij hoorde ons. Hij oordeelde niet. Dat we huis en haard verlieten om mee te reizen en als een soort hoeren werden gezien. We verloren een waardigheid in de ogen van anderen, maar kregen een heel nieuwe waarde door hem. We hadden allemaal onze reden om aan te sluiten. Ik was vooral in de war, dat is 1. En somber, dat is 2. En boos, 3. En alleen, 4. En zo kan ik nog wel even doorgaan, tot 7. En van alles raakte ik verlost, bij hem. Ik was daarna heus nog wel in de war, of somber, of boos, maar ik bleef wel Maria. En ik werd niet mijn warboel, mijn somberte, mijn woede. Maria, hij noemde mijn naam vaak, ik hoor het nog, uit Magdalena. Liet hij weg, dat zeiden de anderen, omdat er meer Maria's waren. Bij hem hoorde ik het aan zijn manier van Maria zeggen. Dat hij mij bedoelde, als hij de naam van Martha's zuster noemde, klonk het anders. Hij begreep dat hij vaak mijn naam moest zeggen, zodat ik Maria bleef en geen warboel werd. Mijn rabbi, zei ik dan terug, om mezelf eraan te herinneren bij wie ik moest zijn. Als het moeilijk werd, als ik de eeuwige zocht in het moment. En misschien ook wel om hem te zien. Hij werd vaker rabbi genoemd of meester, maar nooit mijn rabbi. Je bent verbonden, wilde ik maar zeggen. Als je ooit gaat, zal je gemist worden. Niet zomaar als leraar, maar als leraar van mensen die van je hielden, zoals ik. Ik denk dat hij het fijn vond dat ik dat zei. Hij keek me aan en glimlachte. En toen het zover was, ik huiver bij het opschrijven van die woorden, toen het zover was, was ik een einderaad. Opnieuw zou ik alles verliezen. En vooral mezelf. Maria zou langzaam verdwijnen, zonder hem. Een warboel zou blijven, waarin ik zou doorleven. Of iets wat daarop lijkt. Ik dacht nog dat als ik zijn lichaam zou vinden, dat het tenminste iets zou zijn. Ik vond zijn lichaam niet, maar hij vond mij. In de tuin, bij zijn lege graf. Hij zei precies dat ene wat ik nodig had. Hij zei mijn naam, Maria, zei hij. En ik zei, natuurlijk, mijn rabbi terug. Ik was er weer. Ik vertelde de anderen alles. En ze luisterden. Wie de boeken leest, weet iets over mijn leven. Maar niet dat ik overal bij was. Dat staat er niet. Dat ik erbij was toen we achterbleven en naar de hemel staarden. En toen maar weer dapper doorgingen. En later, toen we samen waren, ik was erbij. Ik weet het nog, alsof het gisteren was. Of vanochtend. We spreken over hoe door te gaan. Wat ons zou helpen niet op te geven. Nou ja, we spraken. Ik sprak nauwelijks. Ik wist het wel, hoe door te gaan. Ik kan het niet uitleggen. En daarom zweeg ik. Hij had mijn naam genoemd, dat was het. Weet je hoe het voelt als je naam genoemd wordt, als je bij je naam genoemd wordt, als je naam zegt dat alles wat je bent goed is, dat er niets anders is dan wie je bent en waarop je vertrouwt. Hoe moest ik het uitleggen? Ik kan het nog niet uitleggen. Ik vertrouw, kan ik zeggen, maar ze begrijpen me niet. Je vertrouwt? Waarop? Zie je de wereld om je heen niet? Zie je niet wat de mensen doen, wat ze zeggen? Elkaar aandoen, dat de mensen alles vergeten zijn wat hij zei. Vertrouwen? Sorry, Maria, zo makkelijk is het niet. En ze hebben gelijk, ik weet het. Dus ik zwijg en kijk hoe ze druk met elkaar praten. En ik wachtte. En toen? Toen we wind voelden of iets dat daarop leek. Toen we vuur zagen of iets dat daarop leek. En toen iedereen begon te praten en zingen en roepen. Ik was erbij. En ik, Maria, ik zei niets. Ik glimlachte zonder geluid. Ik zei niets. Liever zwijg ik. Het lied wat erbij hoort is... Een schoot van ontferming is onze God. Hij heeft ons gezocht en gezien. Zoals de opgaande zon aan de hemel. Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren. In schaduw van dood. Hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede.

Lazina Tanis vraagt het verzoek Groot is uw trouw aan, het verzoeklied. Het is bestemd voor huisarts en Marianne Tanis. Met een hele lieve groet wil ze graag het volgende lied, Groot is uw trouw, gezongen door Christelijk Gemengd Koor Fox Umans uit Oldenbroek.

Het volgende lied, De Rivier, is bestemd voor Paulina en Maart. Het is aangevraagd door Klasina Tanis. Met een lieve groet. De Rivier. Het was eigenlijk aangevraagd, de versie die Petra Kramer zong. Maar die was even niet beschikbaar. Dus er is er een andere mooie uitvoering voor in de plaats gekomen.

Boven de sterren is het volgende verzoekje. En het is bestemd voor Ko Tanis. En het is aangevraagd door Leus en Eduard. Ko, mijn zus, mocht 20 augustus haar verjaardag vieren. En met dit lied willen wij haar muzikaal feliciteren. Boven de sterren, gezongen door Con Amore.

Ik zal er zijn is het volgende lied en het is bestemd voor Johnny Tanis. Het is aangevraagd door Klazina Tanis. Ter bemoediging is dit verzoek. Het verzoek Ik zal er zijn, gezongen door Selah.

Het volgende verzoekje is de avondzang. Het is bestemd voor de jarigen in de Vlietberg. Zondag 23 augustus, jarigen in de Vlietberg. Zondag 23 augustus.

Het volgende verzoekje, Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam, is bestemd voor de jarigen van de AMBO en de PCOB. Daar wordt het door aangevraagd. En op 17 augustus was meneer Tanus uit de Staakweg in Dirkstand jarig. Op 18 augustus was het uw verjaardag, mevrouw van Rumt-Kruik van de Voorstraat in Sommelsdijk. En op 19 augustus mevrouw Struik Schellevis uit de Rembrandtlaan in Middelharnis. U wordt allen hartelijk gefeliciteerd door leden en bestuur van de AMBO, PCOB, Goeree Overflakkee. En een goed en gezegend nieuw levensjaar toegewenst. En vanavond een muzikaal Le Groet met

Het volgende lied, Dankzij de Heer, gezongen door gemengd koor Deo Juvanta, is bestemd voor Dick en Tineke Voogd. Het is aangevraagd door Greet Grimwis. Ze wil jullie sterkte toewensen voor jullie allebei, met alle problemen die er zijn. Het verzoek is Dankzij de Heer, gezongen door gemengd koor Deo Juvanta.

Voor Psalm 84 zijn een aantal verzoekjes binnengekomen. De eerste is van Piegeluk. Die heeft het aangevraagd voor Kati Abramsen. Met een hartelijke felicitatie voor aanstaande woensdag en een fijne dag. Verder is het ook aangevraagd voor de familie Looy, Guldenmeester uit Vroonlanden. Het is aangevraagd door mevrouw Abrecht. Meneer Looy hoopt deze week jarig te zijn. Van harte gefeliciteerd en een gezegend en gezond nieuw levensjaar toegewenst. En het laatste. Van Dirk en Aad. Voor Niek Troost. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En een gezegend en gezond nieuw levensjaar toegewenst. Verzoekplaats Psalm 84, 3 en 5 van het Ouderps Mannenkoor. Plus samenzang.

Het volgende lied, De Trouw van God, is bestemd voor alle luisteraars. Het is ook bestemd voor Leni Kruidenier en het team van Stromen van Zegen, waar we haar natuurlijk hartelijk voor bedanken. Het is aangevraagd door Leni Kruidenier. De Trouw van God, gezongen door mannenkoor Eiland Urk.

We zijn weer al toe aan ons laatste verzoekje. Het is bestemd voor Seiya Keizer Prins. Het is aangevraagd door Henk en Bets Huizer. Afgelopen zaterdag was je jarig. Nog een muzikale felicitatie. Psalm 121 is de psalm. Er is nog een ander verzoekje voor. Wat is bijgevoegd? En dat is bestemd voor Clary van Wijk. Het is aangevraagd van Pie van Geluk. En zomaar een hartelijke groet. Psalm 121, Mannenkoor Kampen.

De 2 uur zijn weer al voorbij. Dank u wel voor het luisteren. We hopen dat u ervan genoten heeft en dat het u moed en kracht geeft voor deze week. We wensen u een goede week. Voor volgende week kunt u weer verzoekjes indienen. Verzoekjes kunt u sturen naar omroeparchipel.nl Stromen van Zegen. Natuurlijk kunt u bij de Vlietberg in Oudorp, bij Westvoorn in Goede Rede en in het Spectrum in Stellendam een verzoekje inleveren. Hiervoor liggen briefjes klaar om in te vullen. Het team wenst u een hele zegenrijke week.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Engelen mogen vanavond inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch over plannen voor asielopvang in hun dorp. Het COA wil in een oud politiebureau 50 alleenstaande asielzoekers tussen 15 en 18 jaar opvangen vanaf 2027. Sinds de bekendmaking in april vonden meerdere incidenten plaats, waaronder een explosie en bekladdingen van ruim 10 huizen. Enkele dagen voor de presentatie van de Rijksbegroting is er nog geen brede steun in de Tweede Kamer. Pro-leider Klaver noemt de situatie muurvast. SGP-Kamerlid Vlag zegt dat ze er nog lang niet zijn, en JA21-Kamerlid Hogeveen omschrijft het resultaat als kleurloos. Alle drie vinden dat het kabinet geen duidelijke keuzes maakt. De brandweerpost in Cadzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van de vrijwillige brandweerlieden tegen de veiligheidsregio Zeeland afwees. De post sloot op 1 augustus door een vrijwilligerstekort. De post had slechts 1 bevelvoerder en 1 chauffeur, terwijl elke functie 4 vrijwilligers vereist. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Washington wil Iran volledig isoleren en dreigt ook handelspartners te straffen, waaronder China. Iran beschikt als tegenwapen over de Straat van Hormuz, waardoor een belangrijk deel van de mondiale olie- en gasexport loopt. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek.
3: Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.

Welkom bij de Concertzender, dit is Sans Souci. Ons programma is intussen een jaar onderweg. En in dat jaar hebben we veel bekende en onbekende muziek uit de klassieke periode gehoord. Maar we zijn helemaal voorbij gegaan aan de pianoconcerten van Mozart. Een groot gemis, want zijn concerten vormen samen met zijn opera's het belangrijkste deel van zijn oeuvre. Juist in dit genre bracht Mozart de radicaalste vernieuwingen aan en had hij de grootste invloed. Mozart schreef zijn pianoconcerten grotendeels voor eigen gebruik. Hij was zelf de solist. In zijn eerste jaren in Wenen was het pianoconcert een rage. Mozart werd er schatrijk mee. Uit die tijd stammen dan ook de meeste concerten. De twee concerten die we vandaag horen zijn erop geen uitzondering. We beginnen met het 23e pianoconcert in A groot.

U hoorde het pianoconcert nummer 23 in A-groot van Wolfgang Amadeus Mozart. Door de Academy of St. Martin in the Fields met Alfred Brendel aan de piano. Ook het volgende concert, het 26e, werd geschreven voor een uitvoering op een van Mozarts abonnementsconcerten. Zijn grootste roem dankt het echter niet aan een commerciële uitvoering. In 1790, een jaar na de première, klonk dit concert bij de kroning van keizer Leopold II. Zo kreeg het werk de bijnaam Krönungsconcert. We gaan deze keizerlijke muziek nu horen, weer uitgevoerd door Alfred Brendel en de Academy of St. Martin in the Fields.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes van €500 uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die ondanks een verbod over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem reden. De actie richtte zich vooral op buitenlandse kentekens, omdat die niet automatisch via camera's beboet kunnen worden. De handhaving via cameraregistratie gaat gewoon door. Ahmed Hassoum, de voormalige grootmoefti van Syrië, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij rechtvaardigde decennia lang het gebruik van vatbommen tegen Syrische burgers en moedigde Russische en Iraanse militaire betrokkenheid aan. Hassoum werd in maart 2025 aangehouden op het vliegveld van Damascus en is de 10e hoge functionaris die onder president al-Sharaa werd veroordeeld. Inwoners van Engelen mogen vanavond inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch over plannen voor asielopvang in hun dorp. Het COA wil in een oud politiebureau 50 alleenstaande asielzoekers tussen 15 en 18 jaar opvangen vanaf 2027. Sinds de bekendmaking in april vonden meerdere incidenten plaats, waaronder een explosie en bekladdingen van ruim 10 huizen. Enkele dagen voor de presentatie van de Rijksbegroting is er nog geen brede steun in de Tweede Kamer. Pro-leider Klaver noemt de situatie muurvast. SGP-Kamerlid Vlag zegt dat ze er nog lang niet zijn. En JA21-Kamerlid Hogeveen omschrijft het resultaat als kleurloos. Alle drie vinden dat het kabinet geen duidelijke keuzes maakt. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek. Omroep
3: Archipel. Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.
4: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

In het voorjaar van 1849 zette Robert Schumann in Dresden Spaanse volksliederen en romances voor één of meer stemmen op papier, waarvan hij de meeste samenbracht in zijn bundel Spaanse Liederspel. Opus 74. In november van datzelfde jaar schreef hij meer liederen, maar ditmaal voorzag Schumann ze van vierhandige pianobegeleiding. Wat, zoals we hebben gezien uit frequente uitvoeringen in sociale kringen, een veel charmanter effect heeft. Met deze woorden bood de componist bijna vier jaar later, in juli 1853, het tweede Spaanse liederspel, zoals hij het aanvankelijk noemde, aan bij uitgeverij Kistner in Leipzig. Maar dit weigerde Kistner. Pas na Schumanns dood in augustus 1857 werd de cyclus Spaanse liefdesliederen, opus 138, uitgegeven door Ritter Biederman in Winterthur, met vierhandige begeleiding en vermoedelijk eind 1860 met een tweehandige bewerking. In deze aflevering van Die Zankelied hoort u de beide werken, eerst de Liebeslieder en daarna het Liederspel, voor vocaal kwartet en piano quatre mains. De teksten werden uit het Spaans vertaald door Emmanuel Geibel. En ook hier begint het met een voorspel voor vier handen.

U hoorde sopraan Geraldine McGreevy, alt Stella Duvixis, tenor Adrian Thompson, bariton Stefan Loges en de pianiste Graham Johnson en Stefan Juke. Met Robert Schumann's Spaanse Liebeslieder opus 138 op teksten die Emmanuel Geibel vertaalde uit het Spaans. Dat deed hij ook met het Spaanse Liederspiel opus 74, een cyclus van 10 liederen. Geibel vertaalde niet alleen de Spaanse originele, maar op sommige plaatsen voegde hij zijn eigen verzen toe. Deze passen zich echter zodanig aan de gegeven sfeer van de Spaanse romances dat er geen verschil te bespeuren valt. Solo's, duetten en kwartetten. En een prachtig bravoure lied tot slot over een smokkelaar.

Ach, mein liebes, gutes Pferdchen, weißt ja davon, mich zu tragen. Met deze virtuoos gezongen en gespeeld slot der Contrabandiste eindigde het Spaanische Liederspiel opus 74 van Robert Schumann op teksten van Emmanuel Geibel. U hoorde Marie-Paul Lavogues, sopraan, Jacqueline Majeur, mezzo, Adrian Brandt, tenor, Michael Piquemal, bariton en de pianiste Christine Lajaritje en Marielle Rousseau. Schumann schreef nog meer minderliederen onder de titel Minnespiel, opus 101. De teksten zijn deze keer van Friedrich Rückert. U hoort hier nu twee kwartetten uit. Schön ist das Fest des Lenzes en Zo waar die Sonne scheinet.

0: Welkom bij Jumbo Sperling, de supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor 60.000 euro en één voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. Vijf van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Twee personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes van 500 euro uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die ondanks een verbod over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem reden. De actie richtte zich vooral op buitenlandse kentekens, omdat die niet automatisch via camera's beboet kunnen worden. De handhaving via cameraregistratie gaat gewoon door. Ahmed Hassoum, de voormalige grootmoefti van Syrië, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij rechtvaardigde decennia lang het gebruik van vatbommen tegen Syrische burgers en moedigde Russische en Iraanse militaire betrokkenheid aan. Hassoum werd in maart 2025 aangehouden op het vliegveld van Damascus en is de 10e hoge functionaris die onder president al-Shara werd veroordeeld. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Bobby Veen, take good care of my baby.
1: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
0: Goedenavond, lieve luisteraars. Fijn dat je vanavond weer bij ons bent. Welkom bij de Late Avondshow. Ik ben Norbert Ketting. En tot middernacht zijn we bij je met heerlijke muziek. Het laatste nieuws en mooie verhalen en achtergronden uit Zuid-Holland. We gaan de avond rustig en sfeervol beginnen met twee prachtige klassiekers. Eerst hoor je Rod Stewart met I Don't Wanna Talk About It. Een gevoelige ballad over liefde, verdriet en gevoelens waar soms geen woorden voor zijn. En daarna blijven we nog even in die warme, herkenbare sfeer met Bob Seger en de Silver Bullet Band en Still the Same. Twee mooie platen vast om deze avond mee te beginnen. Dus blijf gezellig bij ons. Dit is de late avond met Norbert Ketting. Tot middernacht, jouw gezelschap. Fijn dat je luistert.

Straks in onze uitzending aandacht voor vrede en mensenrechten. We spreken straks met Helene van Leeuwen van werkgroep Amnesty Vlaardingen. Zit in de studio met Tera Cox. Vrede is meer dan afwezigheid van oorlog. Het gaat ook om samenleven, naar elkaar omkijken en elkaar ontmoeten. Daarover straks meer. Eerst Dokken met Alone Again.

0: Vrede begint in Vlaardingen. En hier aan tafel Helene van Leeuwen van de werkgroep Vrede 2026 in Vlaardingen, de Vredesweek. Welkom Helene.
1: Dankjewel.
0: Helene, Pax, dat is een landelijke organisatie. En Vlaardingen is daar een ambassadeur van, hè, van Vrede Vlaardingen.
1: Ja.
0: Is dat nou bijzonder dat Vlaardingen dat heeft, of hebben we een heleboel plekken dat in Nederland?
1: Er zijn meerdere plekken, maar het is niet overal even succesvol, want je moet kunnen volhouden. En dus het is een beetje verspreid, maar niet overal.
0: Goh, dat is eigenlijk wel een pluim op de hoed van Vlaardingen, dat het al zo lang in Vlaardingen gebeurt.
1: Ja. Ja, het is ook hard trekken, maar het is een enthousiaste groep.
0: Dat is fijn om te horen. Nou, kunnen we natuurlijk de wereldproblematiek en de politiek niet aansturen. Wat is jullie doel dan in Vlaardingen van de Vredesweek?
1: Ja, de Vredesweek vraagt eigenlijk aandacht voor vrede. En vrede is natuurlijk meer dan alleen de afwezigheid van oorlog. Het is ook goed kunnen samenleven, in dialoog zijn met elkaar. Als er verschil van mening is, dat je het daarover kunt hebben. Dat je ook elkaar opvangt in de nood, als die er is. Hè.
0: Nou, heb je het over heel dichtbij en om je heen. Hè? Je hebt het niet over de wereldproblematiek.
1: Nou, ook natuurlijk. Ook. Dat is zeer zorgwekkend op dit moment.
0: Zeker.
1: En dat zijn ook allemaal mensen die dat doen. Dus het begint altijd in het klein bij jezelf. Hè? Dus hoe kun je zelf zorgen bijdragen aan vrede?
0: Nou is het thema niets doen is geen optie. Wat hebben jullie dan concreet in je hoofd? Wat zou je kunnen doen?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Dit is bedacht door de landelijke organisatie. Het gaat erom dat veel mensen hebben natuurlijk de neiging om een beetje moedeloos te worden. Hè? Dus je ziet zoveel ellende op het journaal. En dan denk je, nou, ik ben maar een klein mens op de wereld. En wat kan ik er nou aan doen? Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Je kunt in je nabije omgeving voor vrede zorgen en voor een goed samenlevingsklimaat. En je kunt ook dingen doen als demonstreren of gesprekken voeren over vrede.
0: Als je zegt over je nabijheid, aan welke dingen denk je dan concreet? Bedoel je dan ook een praatje maken met elkaar of iemand concreet de helpende hand toesteken? Heb je het ook daarover?
1: Nou, wij hebben in Vlaardingen natuurlijk best veel een grote groep Palestijnen. Nou, voor die mensen is het nu een heftige tijd. Dus je zou daar mee in gesprek kunnen gaan of gewoon belangstellend informeren van hoe gaat het nou met jullie? Hè? Hoe ervaren jullie deze tijd? We hebben ook een grote groep Oekraïners. Ja, als er iemand is die weet wat oorlog is, dan zijn zij het natuurlijk. Dus,
0: ja, maar jullie zijn wel apolitiek. Stel voor dat hier ook Joodse mensen zijn die dat allemaal heel verschrikkelijk vinden wat er nu gebeurt. Die zijn eigenlijk ook welkom bij jullie. Of
1: tuurlijk,
0: ook
1: vrede gaat over iedereen. Gaat iedereen aan, hè?
0: Ja. Geef ons eens een greep uit wat er gaat gebeuren in die week.
1: De Internationale Dag voor de Vrede begint op 21 september. Dat is de Internationale Dag, maar we beginnen al wat eerder. We beginnen op 7 september met een tentoonstelling die heet Mijn Wereld Heeft Vrede Nodig. En daar doen kunstenaars uit Vlaardingen aan mee in het gebouw Kade 40. Dat is een cultureel centrum met allemaal cursussen. En die kunstenaars die gaan workshops geven aan leerlingen in de week, in de Vredesweek. En die leerlingen mogen dan met de kunstenaars leren. Kijken ze de techniek af en hebben ze het over vrede. Want het thema is wel vrede.
0: Dus zijn dat leerlingen van allerlei scholen of van één bepaalde school?
1: Ja, er komen dus capaciteit voor 100 leerlingen.
0: Oeh, dat is mooi.
1: Dus we hebben er al zo'n 80. Dus er kunnen er nog wat bij, maar er zijn er al 80.
0: En we hebben het over de week van 9 tot... Nou, het is langer, geloof ik, hè?
1: Ja, de week is eigenlijk van 19 tot 27 september. Maar die tentoonstelling begint al wat eerder. Dus
0: ja, ik snap het. Wat is er nog meer wat er uitschiet, wat jou betreft?
1: Nou, we hebben ook een avond over het culturele noodpakket.
0: Het culturele noodpakket. Nou, dat klinkt impactvol. Vertel.
1: Ja, onze burgemeester die heeft nogal benadrukt dat elke burger een noodpakket in huis moet hebben. En toen dachten wij, ja, al die praktische dingen, dat is één ding. Maar hoe hou je jezelf nou staande als er nood is of oorlog? Hè? Hoe hou je moed? Hoe hou je het vol? Hoe kun je elkaar helpen? Hoe durf je toch dingen te doen die van belang zijn?
0: Ik ben zo benieuwd wat erin zit.
1: Ja, ik eigenlijk ook.
0: Ik had in mijn gedachten dat het zal wel een boek zijn dan of zo.
1: Ja, dat kan. Maar het kan ook zijn dat je foto's van kinderen of van dierbaren even in een doosje stopt. Zodat je die in elk geval bij je
0: hebt. Wat goed om die kant ook te benaderen.
1: Ja, ja. Of gedichten.
0: Nou, ik voel aankomen dat we even een website moeten noemen. Want het hele programma kunnen we niet doornemen nu. Waar kunnen we het hele programma zien?
1: Ja, dat is www.paxvlaardingen.nl. En misschien mag ik ook nog even wijzen op... er worden podcasts gemaakt elke dag in die week door jongeren. En dat is te vinden op www.youtube.com/Pax-Vlaardingen.
0: Nou, dat weten al die jongeren te vinden, dat weet ik zeker. Hartelijk bedankt, Helene van Leeuwen van de werkgroep Vredesweek 2026 Vlaardingen. Fijn dat we daar nu meer van weten. Dank je wel.

Tous les garçons et les filles van Françoise Hardy. Een tijdloze klassieker uit 1962. En ze zingt over het verlangen naar liefde en het gevoel alleen te staan terwijl anderen gelukkig samen zijn. Zometeen Kenny Loggins met This Is It, een nummer uit 1979, geschreven samen met Michael McDonald. Het gaat over een beslissend moment in je leven. Je moet zelf de keuze maken en ervoor gaan. Heerlijke combinatie van pop en soul. En daarna Roxy Music met Avalon. Dromerig, romantisch en mysterieus.

0: Martine de Zoet en Hester Lens maken een prentenboek voor rouwende gezinnen. En ze gaan praten met Tira Cox.
1: Martine de Zoet en Hester Lens maakten een prentenboek voor rouwende gezinnen. Welkom Hester.
2: Dankjewel.
1: En welkom Martine.
3: Dankjewel.
1: Jullie maken samen een boek en dan ook nog over een gevoelig, ja, eigenlijk onderbelicht onderwerp, vind ik zelf. Hester, hoe is dat zo gekomen dat je samen dit onderwerp ging bespreken?
2: Ja, eigenlijk is het ontstaan dat ik het boek, dat ik de tekst ging schrijven en dat ik Martine dus erbij heb gevraagd of zij samen met mij het af wilde maken door het te illustreren. En op die manier zijn wij samen aan de slag gegaan om er een boek van te maken. Om echt gezinnen ook te kunnen helpen. Dus echt een maatschappelijk doel heeft ons boek.
1: Maar welk gemeenschappelijk deel hadden jullie nou dat je samen dit boek wilde maken?
2: Oh, zo bedoel je. We hebben allebei het verlies van Martien van 2 kinderen en ik van 1 kind meegemaakt in de buik. En dat heeft ons zo samen verbonden.
1: En hoe was dat verlies destijds? Wat voor impact heeft dat nou allemaal? Want het is iets fysieks, maar natuurlijk ook iets emotioneels, sociaal, noem maar op.
2: Ja, ik denk sowieso, het is voor iedereen, denk ik, verschillend. Maar voor mij was het, ik vond het vooral, ik dacht altijd, ik ben heel open en ik ga erover praten. En ik bleek helemaal niet open te zijn. Ik ging er helemaal niet over praten. En ik besteedde eigenlijk veel te weinig aandacht aan mijn eigen

0: wel zijn. Dus ik moest dan naar het ziekenhuis. Maar dat vertelde ik dan niet op mijn werk. Dan zei ik gewoon, oh, ik werk even thuis. En ik regel het allemaal tussendoor wel. Terwijl ondertussen is natuurlijk van alles aan de hand. En dat is zowel fysiek als mentaal natuurlijk ook. En ik denk zeker dat je als vrouw krijgt natuurlijk, als je zwanger bent, allemaal hormonen in je lichaam. Ja, daar ga je allemaal weer afscheid van nemen. Het is een soort van rollercoaster voor jezelf.
1: Het klinkt ook een beetje eenzaam als ik het zo hoor.
0: Ja, dat is het denk ik ook wel. Want uiteindelijk is het ook, ik denk zelfs als ik naar de maanden daarna kijk. Ging het allemaal niet makkelijk weg. Ik had uiteindelijk nog een curettage. En toen moest ik het wel allemaal gaan vertellen. Want dan kan je opeens niet naar je werk komen.
1: Je kan niet steeds een smoes verzinnen.
0: Nee, dan kwam wel een beetje de onzekerheden van je lichaam ook naar voren. En ik denk dat mannen en vrouwen sowieso ook het heel anders verwerken. Dus het doet ook iets met je relatie. Dus ja, ik denk dat...
1: Je lichaam laat je ook een soort van in de steek.
0: Ja,
1: op de een of andere manier.
0: Ja, dat gevoel heb je dan. Terwijl misschien is het ook wel gewoon de natuur. En dan kan je natuurlijk heel erg rationeel denken, nee, maar dit kindje was niet sterk genoeg. Het was niet goed. Dus misschien moet je blij zijn op deze manier.
1: Helpt misschien ook niet, hè?
0: Nee, dat is natuurlijk ook niet.
1: Martine, hoe was het voor jou? Want jij hebt, dat is datgene wat jullie in eerste instantie heeft gebonden. Hoe was het voor jou?
2: Nou, ik heb een kindje met 17 weken en 24 weken verloren. Dus wij wisten best wel... Ja, we waren echt al best wat verder. Dus in eerste instantie valt er een soort van toekomstbeeld weg. Dat vond ik heel moeilijk. Ik denk dat ik en mijn man het best wel goed samen hebben verwerkt. Ik heb me heel erg teruggetrokken van, denk ik, al het sociale. Mijn werk heeft me heel veel ruimte gegeven. Vond ik ook heel fijn. Ik heb de deur eigenlijk gewoon dicht gehouden. Dat heb ik gewoon gedaan. Dus ik had echt geen ruimte voor andermans verdriet. En dat is natuurlijk toch wat je heel erg krijgt. Dat mensen dan zeggen, hoe lief ook. Oh, ik heb een boompje geplant. En dat moest ik natuurlijk zeggen. Ja. Oh, wat lief en bijzonder. Ja. En dat is het ook. Alleen ik had daar geen ruimte voor. Dus ja, eenzaam. Maar dat heb ik ook wel opgezocht.
1: Ja, en jullie boek gaat ook vanuit het perspectief van gezinsleden. Kan je iets over dat boek vertellen?
2: Het is vanuit het perspectief, vooral vanuit het kindje. Het kindje is een meisje. Hester heeft mij best wel veel vrijheid gegeven. Want in het verhaal was er nog niet echt een geslacht gekoppeld aan het kindje. Maar ja, ik denk dat het voor mij het makkelijkste was om er een meisje van te maken. En de ouders spelen wel een rol, die zijn er, die zijn aanwezig, maar die hebben niet zoveel kleur. Dus het is helemaal vanuit het kindje die reageert en die denkt en die voelt.
1: Ja. En voor wie is het boek, Hester? Ga je het met ouders en broertjes en zusjes lezen?
0: Ja, het is echt voor het gezin om samen gewoon het verhaal te lezen. En gewoon samen te kijken van, oh, wat gebeurt er bij ons? Wat is er nou gebeurd? Eerst van heel veel blijdschap naar een beetje onzekerheid. En dan naar verdriet, naar iets wat niet gaat komen. En dat een plek mag krijgen in het gezin. En dat is helemaal vanuit het kind. Dus je ziet de emoties van het kind. Heb ik zoveel mogelijk geprobeerd te beschrijven. En Martien heel mooi zichtbaar te maken met afbeeldingen. Van dat een kind dan ook in de war kan zijn. En ook het verdriet van de ouders kan voelen. En ook opgelucht kan zijn als de ouders weer een keer lachen. Dus het is wel met een lach en een traan. Heb ik geprobeerd dat zo op te schrijven.
1: Moeilijk om daar beelden bij te maken, denk ik. Plaatjes.
0: Ik vroeg Martine om samen dit te gaan doen. Nou, en ze had in 5 minuten alles ongeveer getekend. Hoe het eruit moest zien. En waar
1: moet ik dan aan denken, Martine?
2: Nou, de eerste schetsen. En uiteindelijk is het compleet anders geworden. Maar ik weet niet hoe dat... Ik denk dat andere beeldmensen dat wel kunnen. Je krijgt gewoon beelden in je hoofd. En
1: bijvoorbeeld?
2: Een van de eerste die ik heb getekend is denk ik een meisje wat op haar buik een tekening maakt om dat in een plekje te hangen. Een soort van gedenkplekje. En ik denk dat dat bij ons ook wel een beetje zo ging. Dat om het te verwerken doe je daar dingen voor. En je maakt tekeningen. We hebben samen het kistje beschilderd. En er komt een hoekje. En mensen komen met bloemen. En die staan allemaal ergens. Dus ik denk dat dat een van de eerste beelden was.
1: Mooi dat jullie op deze manier het taboe doorbreken. En dat het misschien minder eenzaamheid geeft voor mensen die zoiets meemaken als gezin.
0: Ja, zeker,
1: nou, ik geef even de details. Nog 1 keer de titel, Hester.
0: Je woont in ons hart.
1: En hoe komen we eraan?
0: www.studiolichtpuntje.nl.
1: Nou, ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Beide, Martien de Soet en Hester Lent, voor jullie verhaal. En de informatie over jullie mooie prentenboek. Dank je wel.

Je hoorde Sarah McLachlan met Angel. Prachtige, gevoelige ballad. En daarvoor Nederlandstalige, een klassieker van Clouseau, Stil, getiteld. Zometeen aandacht voor kunst, gewoon bij ons uit de regio. We gaan naar Krimp aan de IJssel, waar Root Gallery, opgericht door Yvonne de Jong, ruimte biedt aan hedendaagse kunst. De gallery werkt samen met zowel opkomende als gevestigde kunstenaars. Nou, daarover straks meer. Eerst gaan we naar het plaatje Turning Page van Sleeping at Last.

0: ga praten met Yvonne de Jong en dat gaat over de Root Gallery. Yvonne, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, even maar meteen de Root Gallery. Dat klinkt toch wel Engels. Wat heb je daarmee voor ogen?
1: Ja, root komt echt van de basis, van de wortel.
0: Oké. Okay.
1: En dat heb ik bedacht toen ik de galerie begon. Omdat ik me toen afvroeg, wat heeft een kunstenaar nodig om te exposeren? Wat is hun basis?
0: Ja, maar maak je zelf ook kunst of is het dan de galerie waar kunst getoond wordt?
1: Nee, ik maak geen kunst zelf. Dus ik vertegenwoordig kunstenaars.
0: Ja, maar je hebt er wel een band mee.
1: Ik heb er zelf ook wel de kunstacademie gedaan.
0: Oh, okay.
1: Maar daar een talent niet voor. Dus dat aan anderen overgelaten.
0: Ja, en dan heb je een galerie, ik citeer even. Hedendaagse kunst die zich richt op langdurige samenwerking met opkomende en gevestigde kunstenaars. Is dat niet altijd zo?
1: Nee, er zijn heel veel galeries die kunstenaars voor tijdelijke tentoonstellingen uitnodigen of voor kortdurige samenwerkingen. En ik werk eigenlijk heel weinig met gastkunstenaars.
0: Mm-hmm.
1: En heel erg met een kleine groep kunstenaars. En de meeste al echt sinds het begin in 2018. En samen groeien we steeds een beetje verder en leren we eigenlijk met z'n allen, ja.
0: Maar heb je dan dus vaste kunstenaars die regelmatig bij je exposeren?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Dus je kent de meeste mensen goed, want het is niet dat er elke keer een nieuwe discipline komt.
1: Klopt, nee. De meeste ken ik al jaren en werk ik dus ook al jaren mee samen. En het is niet zo dat ze nooit bij andere galeries hun werk kunnen tonen.
0: Nee, natuurlijk.
1: Maar ik ben wel natuurlijk de galerie die ze het meeste meeneemt naar beurzen en dat soort plekken.
0: Ja. Want je hebt een vaste plek, daar komen kunstenaars elke keer weer terug.
1: Ja, klopt.
0: En waar is die plek?
1: Die zit nu in Krimpen aan de Lek.
0: Krimpen aan de Lek? Aha.
1: Ja.
0: Ja. Grote ruimte, hoe moet ik dat zien? Kan je het een beetje beschrijven?
1: 2 verdiepingen van ongeveer 140 vierkante meter per verdieping. En op de bovenste verdieping tonen we werk van binnen de tentoonstellingen. Dus iedere 6 weken één kunstenaar of enkele kunstenaars die hun meest recente werk laten zien.
0: Mm-hmm.
1: En dat wisselt iedere 6 weken. En op de andere verdieping hebben we eigenlijk werk van alle kunstenaars verbonden aan de galerie. Dus is eigenlijk een breder beeld van het werk te zien. Soms heel recent, soms werk wat al een tijdje bestaat, omdat mensen dat nog een keer willen zien op afspraak bijvoorbeeld.
0: Oké, ja, dat kan ook nog natuurlijk. Want wisselt dat dan regelmatig, die kunst die je hebt?
1: Ja, iedere 6 weken dus op de bovenste verdieping. En daarnaast tonen we ook nog vaak nieuw werk op beurzen. En wat er dan op een beurs niet verkocht wordt, komt dan daarna ook weer naar de galerie toe.
0: Oké, en daar kan het dan ook weer gekocht worden dus?
1: Ja.
0: Ja, dat is inderdaad. En op wat voor beurzen worden de kunstwerken dan getoond?
1: Ja, wij gaan onder andere ieder jaar naar Art Rotterdam, naar de Pan Amsterdam. Maar ook een enkele beurzen in het buitenland, wel binnen Europa.
0: Mm-hmm.
1: Omdat dat gewoon... Ik heb veel Nederlandse kunstenaars. Het voelt ook heel logisch om het dicht bij huis te houden en niet de kunstwerken over de hele wereld te slepen.
0: Zeg. Ja. Maar maak je dan zelf de afspraken met die uit Rotterdam bijvoorbeeld, of de Pan Amsterdam, of doen die kunstenaars dat zelf?
1: Nee, dat doe ik.
0: Je bent dus de verbinder tussen de kunstenaar en de kunst die getoond moet worden.
1: Ja, ik zeg meestal wat een platenlabel doet voor artiesten, doe ik voor kunstenaars.
0: Oké, ja, dan wordt het helemaal duidelijk, ja. Je kan wel de galerie bezoeken natuurlijk. Wanneer kan dat? Want er is waarschijnlijk sociale media waar dat allemaal even op staat.
1: Ja, iedere vrijdag en zaterdagmiddag is de galerie open van 1 tot 5.
0: Mm-hmm.
1: En op afspraak natuurlijk.
0: Ja, logisch. Ja. En waar moeten mensen zoeken als ze de sociale media van je willen bereiken?
1: Root Gallery, dus ROOT. En dan Gallery met dubbel L-Y.
0: Ja, dan kom je het allemaal tegen en dan kan je komen kijken in deze mooie galerie die een aparte bijzonderheid heeft door steeds met dezelfde kunstenaars te werken.
1: Ja,
0: dat is duidelijk in ieder geval. Dankjewel voor het gesprek. Yvonne de Jong, oprichter van Root Gallery en bezig met heel veel kunst en kunstenaars.
2: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.
3: En daarmee komen we aan het einde van deze Late Avondshow. Morgenavond zijn we weer. Dan zit hier Bert de Wolf. Zelfde tijd, zelfde plaats. Andere stem, een andere onderwerper. Dank je voor het luisteren. Mijn naam is Norbert Ketting. Tot de volgende week. So it is. Just.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor 60.000 euro en één voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. Vijf van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Twee personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes van 500 euro uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die ondanks een verbod over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem reden. De actie richtte zich vooral op buitenlandse kentekens, omdat die niet automatisch via camera's beboet kunnen worden. De handhaving via cameraregistratie gaat gewoon door. Ahmed Hassoum, de voormalige grootmoefti van Syrië, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij rechtvaardigde decennia lang het gebruik van vatbommen tegen Syrische burgers en moedigde Russische en Iraanse militaire betrokkenheid aan. Hassoum werd in maart 2025 aangehouden op het vliegveld van Damascus en is de 10e hoge functionaris die onder president al-Sharaa werd veroordeeld. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu...

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteiten heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor 60.000 euro en één voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteiten heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij